0: weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En een opmerkelijk gezicht vanmorgen op de parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. In elk parkeervak was namelijk een winkelwagentje geparkeerd, meldt het AD. De supermarktmanager zegt dat 2 mensen midden in de nacht een karretje zou hebben neergezet. Hij kan er wel om lachen en hoopt dat ze komen solliciteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minimaal rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen.
1: Kink. Heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht en maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. Vanavond brengt president Trump een bezoek aan de golfbaan. Het hiphopkanaal 101 Bars van de NPO op YouTube ligt onder vuur omdat het oproept tot geweld, meldt de Telegraaf. Zo is er een filmpje te zien van een rapper verkleed als politieagent met een bivakmuts die zegt alleen op wapens te vertrouwen. De politie wil dat filmpje offline. Het kanaal heeft ruim 1 miljoen abonnees. Steeds meer bedrijven testen hun digitale veiligheid door vrijwillig cyberaanvallen op hun systemen uit te laten voeren, meldt het FD. De aanvallers gaan op dezelfde manier te werk als echte cybercriminelen. Op deze manier hopen ze zwaktes in het systeem te vinden. De meeste werknemers weten niet dat er een cyberaanval wordt uitgevoerd. En Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Kink. Dit is het station van Radiohead. Via kink.nl, de Kink app

0: weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse plaatsje Sluis woedt een uitslaande brand in een leegstaand gebouw. De brand zorgt voor vliegvuur waarbij vonken en brandende deeltjes door de lucht vliegen. De brandweer heeft daar een speciale ploeg op gezet zodat er geen natuur in brand kan vliegen. Nederlanders zijn langer onderweg van en naar hun werk dan andere Europeanen, meldt de Telegraaf. Gemiddeld bijna een uur per dag. 1 op de 3 is zelfs langer dan een uur en een kwartier kwijt aan reizen. Alleen Belgen hebben nog langere reistijd. Slovenen wonen dichtst bij hun werk, zij voorheen ze maar 33 minuten per dag. Flitspalen in Frankrijk worden regelmatig vernield. In 10 jaar tijd zijn bijna 50.000 palen ondergespoten met verf, kapotgeslagen of in brand gestoken, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. Een woordvoerder van de Franse ANWB zegt dat Fransen het gevoel hebben dat ze worden gebruikt als melkkoe. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui.
3: Kink.

Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlens.com.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar, meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende Veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. Steeds meer mensen die hun huis willen verduurzamen krijgen te maken met misleiding, ziet vereniging Eigen Huis. Daarom openen zij een speciaal meldpunt. Huiseigenaren krijgen te maken met onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen of worden onder druk gezet om snel te tekenen. Laat je niet opjagen, adviseert de club. En er zijn steeds meer fastfoodzaken in Nederland. In 20 jaar tijd is dat aantal zelfs verdubbeld naar bijna 20.000, heeft het CBS uitgerekend. Fastfoodzaken, waar ook broodjeszaken en ijssalons onder vallen, zijn steeds populairder omdat we steeds vaker buiten de deur eten. Vermoedelijk omdat we meer te besteden hebben. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui.
3: Kink.

Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blussen van de bosbrand in Limburg gaat zoals gehoopt, zegt de veiligheidsregio. De brand is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Toch is de brand nog niet onder controle. Gisteravond werd duidelijk dat er alleen vanaf de paden geblust mag worden, omdat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos liggen. Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar. Meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko. En dat meldt de Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijdje onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui.
3: Kink.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis. Let's
9: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier.

0: net zo makkelijk retour.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Kink.

0: 50 keer 50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
0: Praxis. Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De bestrijding van de grote natuurbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht zoals gehoopt. Het vuur bleef binnen de stoplijnen, maar we blijven alert op onzekerheden. Zo kan de wind aantrekken of draaien, zegt de veiligheidsregio. Nu het licht is, kunnen straks ook de Chinook-blushelikopters weer de lucht in. Bij de politie krijgen ze een recordaantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Er zijn steeds meer fastfoodzaken zoals snackbars, broodjeszaken en ijssalons. Het CBS telt er ruim 19.000, dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Die verdubbeling komt doordat we meer buiten de deur zijn gaan eten. Aan de kust en op toeristische plekken vind je de meeste fastfoodzaken. FIFA-baas Gianni Infantino gaat vandaag in Marokko in crisisoverleg met de top van de voetbalbond. Britse media die met dat bericht komen weten niet wat er precies besproken gaat worden, maar Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Hij verliest steeds meer vertrouwen. En nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. Kink.

0: nieuwe single van The Vodan Boys. Ja, ik ben zo ontzettend benieuwd naar het nieuwe album van deze jongens. Moet ergens volgend jaar moet het gaan gebeuren dat gaat verschijnen.
1: De zomer van Kink.
0: En wat we tot dusver hebben gehoord van wat waarschijnlijk op dat album komt te staan, dat is tot nu toe te gek. Waaronder dus deze Blindsided. Ook de Golden Earring cover van Don't Be Silly zal daar waarschijnlijk ook op komen te staan. Sowieso, met de Vodan Boys is het altijd een feest. Mocht je dat nog niet weten, ze maken echt de aller tofste moshpits die er zijn. Ik heb zelf een paar maanden terug de eer gehad om in het midden van zo'n moshpit te staan. Alhoewel, als je in een moshpit bent, dan is de kans groot dat je daar op een bepaald moment ook daadwerkelijk in het midden staat. Nee, ik werd tijdens het optreden van Vodan Boys in Burger Weeshuis werd ik ineens apart gehaald door Mickey. Mickey B van de Vodan Boys. Die zegt, wij gaan samen, zeg maar, de middelpunt, daar waar de storm losgaat, daar gaan wij samen staan. Dat gebeurde ook. En het was een klein momentje van paniek, maar die werd al snel overgenomen door vreugde. Want zo werkt een moshpit voor vele mensen. Welkom, hallo, goedemorgen. Welkom bij de 5e augustus. Welkom op jouw woensdag. Welkom bij de Zomer van Kink. Ik ben Jim, invallend voor Michiel Veenstra. Die hoor je normalitair in de ochtend. Nu ben ik er, want Michiel is lekker op vakantie. Ja, die is er volgende week weer. Dan ben ik er. Hallo. Goedemorgen. Vandaag wordt een iets koelere dag ten opzichte van gisteren. Gelukkig ben ik dan weer heel erg negatief ingesteld dat ik zeg gelukkig maar dat het wat koeler wordt. Nee, gisteren was echt, tering heet. Ja, ik kan niet zeggen hoe het is. Vandaag wordt het tussen de 23 en 27 graden op de meeste plaatsen in het land. Veel stapelwolken. En in het zuidoosten van Nederland zo nu en dan ook een bui. Ga ik nou echt zeggen dat je een paraplu mee moet nemen? Nee, joh. Alles een beetje afkoelen van gisteren, dat kan ook. Alternative Rock Radio, zometeen de Stone Roses.

Op jouw Alternative Rock Radio, I Wanna Be Adored. Ja, wie eigenlijk niet? Iedereen streeft daar toch wel een beetje naar. Helemaal als je influencer bent, dan is dat denk ik jouw hoofddoel. Of althans, zoveel mogelijk. Nou ja, het getal wat naast het hartje staat, die zo hoog mogelijk krijgen. Dat is denk ik wat je dan wil. En als er dan ook iets op je bankrekening omhoog gaat, zou dat helemaal mooi zijn natuurlijk. Als influencer zijn, nogmaals. De zomer van Kink met nu een dubbele boodschap van Fontaine CC. Ja, het is leuk om jong te zijn, maar geniet ook van het jong zijn. It's amazing to be young, hoor je?

0: GMT, je hoorde Kids hier in de zomer van Kink. Goedemorgen, mijn 7:30 zometeen. Onder andere YouTube, I Will Follow. Ik zou @kink.nl volgen als ik jou was. Op de Instagrams bijvoorbeeld. En die ontzettend heerlijke banger van The Haunted Youth. Onvergetelijk, Forget Me ook zometeen.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
10: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Half acht. Kink. AMP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer is vannacht druk geweest met de grote bosbrand bij Vendraai. Het blussen mag alleen vanaf de paden, want in het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog en dat levert extra risico op. Op steeds meer plekken in Nederland kun je een hamburger, een broodje of een ijsje halen. Het aantal fastfoodzaken is volgens het CBS in 20 jaar tijd bijna verdubbeld tot 19.000. Rusland heeft vannacht opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving aangevallen. En daarbij zijn 15 doden gevallen. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten is later vandaag kans op een bui.

Het is ontzettend groot. The Haunted Youth, je hoorde voor Get Me, staat op het nieuwe album van deze Belgische band eigenlijk. Met Joachim Liebens als de creatieve kern en tevens ook de frontman. Boys Cry 2, zo heet dat album. Daar staat niet alleen dit prachtige nummer op, maar ook Death Wish. En ja, misschien geloof je het niet, maar juist dat grootste geluid van deze plaat is wat het mooi maakt. Maar ook heel klein werkt dit nummer ontzettend goed. Dat heeft de Haunted Youth bewezen toen ze hier waren in de Kink Live Bunker. Een aantal maanden terug. Dat kan je gewoon checken, hè? Die live akoestische sessie dus van de Haunted Youth. Want op die manier komt ook deze plaat heel erg goed tot z'n recht. En nogmaals, dat zou je misschien niet denken, maar het bewijs is gewoon te vinden op kink.nl/livebunker. Dan wel de Kink app. Dus ga dat een keertje checken als je daar een goed moment voor hebt. Het is ook gewoon een goed moment om de radio aan te houden. Zometeen namelijk Alanis Morissette. En ook

Fucking hits, dat zeiden de leden van White Lies tegen mij op Pinkpop. Ik heb daar met ze mogen kletsen over wat hun plannen zijn voor de rest van het jaar. Ze hebben begin dit jaar nog een deluxe edition van hun nieuwste album uitgebracht. En er zijn altijd meer dan genoeg plannen als het gaat om White Lies. Maar ze zijn ontzettend trots op platen zoals deze. You're the Death in de zomer van Kink. Goedemorgen, Jim hier. Met White Lies weet je eigenlijk nooit welke kant ze opgaan als het gaat om een nieuwe plaat. Soms dan gaan ze helemaal in de synthesizers. Dan denken ze, we gaan weer even vol op de gitaren uit de jaren 70 of 60, ik noem maar even wat. En Queens of the Stone Age lijkt ook zo te werken. Want elk album van Queens of the Stone Age klinkt anders. En vooral die nieuwe single, het is even dat je denkt, wacht even, is dit Queens of the Stone Age? Ja, dit is de nieuwe van Queens of the Stone Age, maar daarom niet minder mooi. De nieuwe single heet Easy Street en die hoor je nu op jouw Alternative Rock Radio.

0: Je zou er bijna rustig van worden, maar mooi is het wel. De nieuwe van Queens of the Stone Age, Easy Street, hoorde je hier in de zomer van Kink. Goedemorgen, Jim hier met zometeen onder andere Florence and the Machine en een plaat vernoemd naar een hond door de Kaiser Chiefs.
1: Deze week op Kink, tickets voor Nirvana Tuinfeest.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer in Limburg heeft vannacht goed grip kunnen houden op de bosbrand bij Venraai. De stoplijnen doen hun werk, maar de veiligheidsregio is alert, want het vuur is nog niet onder controle. Want in het gebied munitie uit de oorlog ligt, is er extra gevaar. Er zijn al wat kleine ontploffingjes gehoord. Voor een broodje, zak patat of een ijsje kun je op steeds meer plekken terecht. Het CBS heeft uitgerekend dat het aantal fastfoodzaken de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld. En dat komt waarschijnlijk doordat we meer kunnen besteden en dus vaker buiten de deur kunnen eten. Op de Waddeneilanden vind je relatief de meeste fastfoodzaken. Mensen zijn de laatste 5 jaar behoorlijk meer gaan verdienen, blijkt volgens de Telegraaf het cijfers van ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers gingen erop vooruit. Door bijvoorbeeld van baan te switchen of promotie te maken, steeg hun salaris tot wel 4% meer dan het gemiddelde cao-loon, dat in 6 jaar een kwart hoger werd. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving zijn 15 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. Ze mikken op plekken waar voorraden voor het leger liggen opgeslagen. En nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij.
10: Kink.

0: Sam's on the Machine. Je hoorde Shake It Out.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Ja, zo goedemorgen. Het is 7:50 geweest. Welkom bij jouw woensdag, de 5e van augustus is het. 2026, mocht je echt net met een tijdmachine hier naartoe zijn gekomen. Ik ben Jim, hallo, invallend voor Michiel. Die is er volgende week weer in de ochtend. Ik heb zometeen echt iets te geks voor je. Namelijk 2 kaarten voor een ontzettend leuk festival dat dit jaar de 50ste editie viert. Daar wil je bij zijn, al is het alleen maar omdat er ook de gekke namen komen. Welke dat zijn en welk festival en hoe je aan die kaarten kan komen, hoor je zometeen, zometeen allemaal, ja. Ook de nieuwe single van Weezer. Maar eerst een band die heel erg veel aan het terugblikken is op social media. In september komt er een documentaire uit van hun grote reunietour van vorig jaar. Een reunietour waar ik zelf ook bij kon zijn. Dankzij medekinker Anouk. Die had 2 tickets te veel gekocht voor deze tour. En zei, ach Jim, ik weet dat jij groot fan bent van deze band. Dus, hup, kom maar. Kom gewoon. Ik heb 2 extra kaarten. Kom maar gewoon naar Manchester. En dan komt het helemaal goed. En dat was oprecht een van de mooiste avonden van mijn leven. Zo mooi zelfs. Dat ik het gedeeltelijk heb laten vastleggen op mijn lichaam. Ik heb namelijk een tatoeage sinds zondag heb ik hem laten zetten. Dus sinds een paar dagen heb ik een tatoeage van een halve maan tamboerijn. Een instrument dat frontman Liam Gallagher vaak gebruikt. Van Oasis uiteraard, daar heb ik het over. Een reis die al meer dan 30 jaar duurt. De reis van Oasis. En dat begon allemaal met deze single voor deze gasten. Dit is Supersonic, dit is Oasis in de zomer van Kink.

0: Weezer, we might as well be strangers, hoorde je hier. Zeg, 14, 15 en 16 augustus? Staat je agenda dan een beetje leeg? Of staan er dingen op waarvan je denkt, nou, die kan ik wel verschuiven? Dat komt goed uit, want de prijzigheid heeft tickets.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: De 50e editie vindt volgende week plaats in Lierop. 14, 15 en 16 augustus dus, zoals gezegd. En nou, dat is een feestje waar je bij wil zijn. Want de Cooks zijn er onder andere bij. Higby is er. De Wodan Boys. John Coffee. Circa Waves. Ist. Nou, het wordt echt een dolle boel daar. Dus als je denkt, dat lijkt me nou leuk, Jim. Kan je wat voor me fixen? Nou, zeker. Daar moet je wel één ding voor doen. De prijzigheid vangen dus. Die gaat zo meteen weer blaren. Binnen nu en een half uur, dan laat dat beest weer van zich horen. Mocht dat inderdaad het geval zijn, zorg ervoor dat je de Kink-app dan bij de hand hebt. En dat je een berichtje kan sturen naar de studio via die zojuist genoemde Kink-app dus. Dan komt het goed. Dus zodra je de Kink-prijzigheid hoort, laat van jouzelf horen. En als je nou echt 100% zeker wil weten hoe die prijzigheid klinkt, dan moet je even naar kink.nl/geit gaan. Dat is echt waar trouwens. Ja, kink.nl/geit kan je hem alvast horen. Die telt dan natuurlijk niet. Je moet het hier op Kink horen, op de radio. Maar daar kan je alvast een preview geven van hoe dat beest klinkt. Kink.nl/geit. Wat een gekke geit. Twee kaarten voor Nirvana Tuinfeest dus op het spel vandaag. Talk nu. Dit is It's My Life.

0: Colombia. Gaat niet lang meer duren of dat gaat veranderen naar gewoon headline podia. Bleach 93 hoorde je, underrated. Deze band uit Ierland, die gaan echt ontzettend groot worden, denk ik. Ik merkte het al bij Rock Werchter, daar stonden ze op de Nest Stage. En het was gewoon al helemaal druk. Gewoon, er komt niemand meer bij. Al een kwartier voordat de band kon beginnen. En dat is dan voor een redelijk nieuwe band is dat heel erg knap. Maar ja, het geluid van deze band, ik vind het fantastisch. Goed, goedemorgen, dit is de Zomer van Kink. Zometeen dan komt de Kinkprijzigheid langs. Wat heeft hij in de bek? Nou, twee kaarten voor Nirvana Tuinfeest. 50ste editie met onder andere Higby, Wodan Boys, The Cooks en nog veel meer. Dus hou uw oren scherp. Dan hoor je zometeen de Kinkprijzigheid en ook Green Day en The Darkness.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
16: 8:30. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, zijn vannacht een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel afgebrand. Er wordt nu nageblust. Door de brand zijn wegen in de buurt dicht en rijden er tussen Winterswijk en Zutphen even geen treinen. De blushelikopters van het leger die meehelpen bij de natuurbrand bij Venra in Limburg gaan later de lucht in. Volgens de regionale omroep heeft dat te maken met het wisselen van de blusploegen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer aangevallen en daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Bij Odessa werden ook schepen aangevallen. En nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten is later vandaag kans op een bui.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar één file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er één rijstrook dicht.

0: The Darkness. I believe in a thing called love. En als je ergens in moet geloven, dan is het ook de King Prijzigheid.
1: Deze week op King. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Want deze week heeft dat beest tickets voor dat ontzettend leuke festival in zijn bek. Dat 14, 15 en 16 augustus gaat plaatsvinden in Lierop. De 50ste editie van het Nirvana Tuinfeest. Met onder andere de Wodan Boys, met de Kooks. Met ook Higby erbij. Ja, het wordt echt een ontzettend leuke. Is er ook trouwens. Ja, het wordt sowieso helemaal fantastisch. Eva, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat gaat deze woensdag jou brengen vandaag? Wat zijn de plannen?
2: Ja, ik zit nu in de trein onderweg naar werk.
0: Oh, gewoon naar werk. Helemaal
2: gewoon
0: top.
2: Gewoon naar werk, ja.
0: Ja. Helemaal top. Je bent goed bezig. Hoe druk is het in de trein? Valt het wel mee eigenlijk? Of lijkt het alsof er niks aan de hand is, dat er geen zomer is?
2: Nou, ik vind het echt heerlijk rustig eigenlijk.
0: Oké, nou, dat komt helemaal goed. Niet dat je te veel medepassagiers lastig valt met...
2: Nee.
0: Wellicht iets heel erg leuks. Nee, jij hebt de King Prijzigheid gehoord. 14, 15 ja. En 16 augustus. Heb je dan al plannen?
2: Nee, nog niet.
0: Nou, dat komt goed uit. Want dan kan ik je zonder enige vrees sturen naar het Nirvana Tuinfeest. Want jij bent erbij.
2: Ja. Ja, superleuk.
0: Is er een specifieke naam waarvan je denkt... oh ja, dit is eigenlijk waarom ik echt heel graag wil gaan?
2: Ja, de Kooks staat toch wel heel erg op.
0: Ja, dat wordt een feestje. Ja, nee. Komt helemaal goed, Eva. Jij bent erbij. Ik ga ervoor zorgen dat die prijzigheid die tickets jouw kant op spuugt.
2: Ja, superfijn. Thanks.
0: Ik zal wel de spuug ervan afhalen. Dat is dan misschien wel een goed plan, denk ik.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.

The Beatles en Lucy in the Sky with Diamonds. Dat hoorde je hier. Tijdens de zomer van Kink. Goedemorgen, Jim hier. In december dan gaat Bibi Doobie haar grootste Nederlandse show ooit geven. Tweemaal staat ze dan in Avos Live. En ze neemt Violet Grawl mee als voorprogramma. Nou, wat te gekke avonden moeten dat zijn. Onder andere dankzij deze nieuwe single. Dit is Sun Has Set.

0: In de zomer van Kink. Goedemorgen. Het is bijna 9 uur. Zometeen. Onder andere Florence Road, een van de Kink Future Icons van dit jaar. Een band die echt ontzettend hard gaat. En ook vrijdag weer met een nieuwe single komen trouwens. Die is er nog niet. Daarom zometeen wel Hanging Out to Dry van Florence Road. En ook spelen de Cardigans een spelletje.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, heeft vannacht brand gewoed op een bedrijventerrein. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel zijn verwoest. Brand was rond 5 uur onder controle. Er wordt nu nog nageblust. En daarbij helpen ook Duitse brandweerlieden. Wegen in de buurt van de afgebrande panden zijn dicht. Ook vandaag komen de blushelikopters van het leger weer in actie bij de natuurbrand bij Vendraai. Maar ze gaan later de lucht in dan de bedoeling was. Heeft te maken met de wisseling van de blusploegen. Brandweer heeft het vandaag makkelijker dan gisteren. Toen veranderde de wind steeds van richting en nu niet. Rusland heeft ook vannacht weer aanvallen gedaan op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. Wielrennersvakbond CPA baalt ervan dat er zoveel gedoe is ontstaan door controles voor een tijdrit in de Tour de France voor vrouwen. Voor de start werd gecheckt of vrouwen niks in hun BH hadden gestopt, omdat grotere borsten voor een betere stroomlijn zorgen. Jammer dat een technische inspectie zoveel media-aandacht heeft gekregen, zegt de bond. En nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. En daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
0: Met zometeen Florence Road en Linkin Park. Naar de Cardigans. Dit is My Favorite Game. Kink.

0: Closer.
1: De zomer. De zomer van Kink.
0: Zo, goedemorgen. 12 minuten over 9. Dit is de zomer van Kink. Hallo, hallo. Jim hier zo. Goed dat je erbij bent. Zometeen onder andere Lit, de Black Keys. En ook de White Stripes. Want ja, als je het hebt over fijne alternative rock, dan ben je hier aan het juiste adres. Dat niet alleen. Als je zelf ook een groot liefhebber bent van gitaren, dan ga ik dan eventjes gewoon blind van uit. Maar dan kan het zijn dat je dat met trots ook laat zien als het gaat om je kledingkeuze.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Tijdens de zomer van Kink willen we dat graag eren als jij je favoriete band dan wel artiest op dit moment draagt. In de vorm van een bandshirt of een ander kledingstuk waaruit duidelijk is dat het merchandise is van je favoriete band dan wel artiest. Mocht dat inderdaad het geval zijn, maak even een foto van jezelf en stuur deze op via de Kink app. En als je in de buurt bent van je kledingkast, is dat ook altijd aan te raden om daar dan een van je favoriete band dan wel artiesten shirts even eruit te trekken en aan te trekken. Stuur een foto van jezelf via de Kink app naar de studio. Dan is dat bij deze ook meteen je bandshirt verzoek. Dan draaien we de desbetreffende artiest. Dat niet alleen, dan kan het ook nog eens zijn dat het nieuwe Special K Kink t-shirt naar je opgestuurd wordt. Ja, er is een nieuw Kink t-shirt. Die is verkrijgbaar via kinkstore.nl. Maar ja, je kan hem dus ook verdienen. Dus maak een foto van jezelf met jouw bandshirt aan. Dan komt het helemaal goed. Kink Alternative Rock Radio met nu Neck. Dit is My Sharona.

0: The White Stripes hier tijdens de zomer van Kink. I just don't know what to do with myself. Een bandshirt aantrekken, dat zou een hele goeie zijn, denk ik. Want dan doe je eigenlijk meteen mee aan het bandshirtverzoek. Mits je natuurlijk een foto van jezelf in je favoriete bandshirt even stuurt via de Kink-app. Zometeen dat desbetreffende bandshirtverzoek. En ook muziek van Creed, The War on Drugs en de nieuwe van Editors.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken.

0: lees je in de Kink app. Kink.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
13: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Als jij althans een foto van jezelf stuurt met jouw favoriete bandshirt aan. Dat niet alleen, dat is ook tegelijkertijd een bandshirt verzoek. Ja, het Special K King t-shirt is trouwens gewoon te krijgen via kingstore.nl. Maar valt dus ook op deze manier te verdienen. Aan de telefoon Niels. Niels, goedemorgen. Jij hebt niet zomaar dit bandshirt aangetrokken. Er zit een extra reden achter, toch?
1: De zomer.
2: Nou, dat is zeker ook omdat ik die band heel leuk vind. Maar ook omdat dat shirt al wat ouder is. Dus die kan wel wat hebben, zullen we maar zeggen.
0: Oké, dus je bent iets van plan vandaag?
2: Ja, ik ben de hal aan het schilderen. Dus,
0: het is een verfshirt geworden.
2: Ja.
0: Gedegradeerd noemen we dat. Nee, maar als je hem al een hele tijd hebt, dan snap ik het wel. Het is ook een band waarvan veel shirts voorbij komen in de kink, weet ik wel. Maar dat is ook niet zo heel gek, want ze zijn ontzettend populair. Het gaat om...
2: Foo Fighters.
0: Ah ja, Foo Fighters, uiteraard. Heb je daar meerdere shirts van in de kast liggen, dat je ook denkt, oh, deze kan wel pleiten?
2: Nee, dit is wel het enige Foo Fighters shirt wat ik heb. Dus ik moet wel op zoek naar een nieuwe.
0: Ja, Nou, dan weet ik het sowieso al goed gemaakt. Dan krijg je sowieso een Special K Kink t-shirt. Als tijdelijke vervanger. En die mag je daarna natuurlijk ook gewoon houden.
2: Helemaal goed. Super, dankjewel.
0: En uiteraard ook Foo Fighters op kink. Ik bedoel, hoe lekker wil je het hebben?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Wordt het een heftige verfklus? Je zei dat je de hal ging verven.
2: Ja, dus ik ben wel even een dagje bezig.
0: Oh, oké.
2: Helemaal prima.
0: Ik zou zeggen, verf ze, rol ze.
2: Ja, dankjewel.
0: Doen wij dat ook met Wheels.
2: Oké, thanks.

0: Guns N' Roses au piano Alternative Rock Radio. Paradise City, dit was ooit een soort van het centraal thema van een videogame. Die heet Burnout Paradise. Dat is dan een racespel waarin je door een grote stad heen rijdt. Die stad heet dan ook Paradise City. Je moet dan andere racers moet je kapot rijden, moet je ze laten crashen, zodat jij lekker gewoon in je eentje over die finishlijn heen kan. Echt een te gekke game. En het schijnt ook zo te zijn dat ze voor de rechten van Paradise City flink hebben moeten dokken, om dat zeg maar het themalied ook te laten zijn van dat spel. Had toch wel jammer geweest als Guns N' Roses dan had gezegd, weet je, jullie mogen een ander nummer hebben, maar niet Paradise City. Sweet Child of Mine City of Burnout. Sweet Child of Mine klinkt dan weer zo gek, vind ik.
1: Zomer van Kink.
0: Goedemorgen, het is inderdaad de Zomer van Kink. Met zometeen na het ANP-nieuws van 10 uur onder andere The Who, de nieuwe single van Kink Future Icon, Violet Girl en ook Snow Patrol komt eraan.
2: Kink. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks, voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De zoekactie naar een vermiste zwemmer bij het Noord-Hollandse Callantsoog is gestaakt. Want ook die persoon is verdronken, meldt de politie. Slachtoffers zijn twee vrouwen. Ze gingen gistermiddag de zee in en kwamen in de problemen. Iemand die bij de reddingsactie betrokken was, moest naar het ziekenhuis. De Limburgse brandweer kan nog niks zeggen over wanneer de bosbrand bij Venray onder controle zal zijn. De omstandigheden zijn wel gunstiger dan gisteren, zeggen ze. De temperatuur is lager en de windrichting een stuk stabieler. Het blussen wordt wel bemoeilijkt door munitie uit de oorlog die her en der nog ligt. Een grote brand op een bedrijventerrein in het Gelderse Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een zaak in bouwmaterialen verwoest. Er zijn geen gewonden. Brandweer kreeg hulp van collega's uit Twente en Duitsland. Vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk stilgelegd. Inmiddels rijdt alles weer. De vereniging Eigen Huis hoort meer en meer klachten over verkopers van warmtepompen en thuisbatterijen. Reden om met een meldpunt te komen. Verkopers komen bijvoorbeeld met onduidelijke offertes of willen hoge aanbetalingen. Eigen Huis adviseert je niet te laten opjagen en mooie praatjes in twijfel te trekken. En nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorhals.
0: Met zometeen Bob O'Reilly van The Who na Snow Patrol. Dit is Chasing Cars.

drummer van King met Violet Grohl. Nieuwe single heet Bug in the Cake. Sowieso gaat Violet echt keihard. Debuutalbum uitgebracht dit jaar. Een aantal te gekke singles van dat album. Waaronder dus deze heerlijke Bug in the Cake. Komt ook nog een paar keer naar Nederland. Onder andere op een Lowlands Festival is het te vinden. En ook als voorprogramma van Biba Doobie. Die staat in AVAS Live in december. Ook daar zal Violet Grohl bij zijn. Zit in. Eerst nog kaarten regelen. Even kijken wat we kunnen gaan doen. Goedemorgen, Jim hier. Als je even een gitaar op Pepper nodig hebt. Zou zomaar kunnen. Zometeen Volbeat. Ik denk dat dat wel goed volstaat, hè, als een gitaar op Pepper. Zeker, ja. En ook een draai aan het Kink ABC-rad. Elke dag tijdens de zomer van Kink wordt er 3 keer aan het Kink ABC-rad gedraaid. Aan jou en de medekinkers om dan tracks uit te zoeken die beginnen met de desbetreffende letter die daar dan uitkomt. Of in het zeer unieke geval een cijfer. Maar ik weet eigenlijk niet of is dat al voorgekomen. Nee, ja, nou goed, het is ook 1 op de 27 dat gebeurt. Goed, dat zometeen. Een slinger aan het Kink ABC-rad. Maar eerst dus, zoals al gezegd, Volbeat. Ook Coldplay komt eraan. En dit is Suede. Dit is Animal Nitrate op Kink Alternative Rock Radio.

0: L7, pretend we're dead in de zomer van Kink.
1: Kink.
0: En tijdens de zomer van Kink wordt er 3 keer per dag aan het grote Kink ABC-rad gedraaid. Daar staan 26 letters op van het alfabet. En een 27e teken, dat is het hekje, dat staat dan voor cijfers. Ik ben benieuwd welke letter er, of eventueel dus het hekje, of dat eruit gaat komen. Ik ga er weer een slinger aan geven. Komt-ie! En het is de...
1: P.
0: De potverdorie, de P. Wat is dan nu de bedoeling? Nu kom jij eigenlijk hier aan te pas. Welke alternative rock track ken jij, beginnend met de letter P? Laat het maar weten via de Kink-app. App. Dan hoor je daar zometeen 3 tracks van. Althans, 3 tracks dus, beginnend met de letter P. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. Ook Cooler Shaker zometeen en de nieuwe single van Evanescence.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
11: Kink.

0: Park, Apply Some Pressure. Ja, veel pace, maar het begint er niet mee. Dat is dan weer jammer.
1: Het Kink ABC.
0: Want zojuist is er een slinger gegeven aan het grote Kink ABC-rad. Daar kwam de letter P uit. En dus hoor je nu drie tracks, beginnend met de desbetreffende letter, uitgekozen door jou en de medekinkers. Ik heb zelf de afgelopen, wat is het, een minuut of tien, heb ik ook vaak aan een rad moeten draaien. Want er kwamen zoveel toffe platen binnen met een P. Dat ik denk, dan misschien moeten we dit gewoon voortaan een half uur doen in plaats van limiteren tot drie tracks of zo. Maar ja, dan zul je maar net zien dat we dan morgen de Q krijgen of zo. Weet je? Dan wordt het meteen weer een stuk lastiger. Maar goed, de letter P is dus aan de beurt. Onder andere Remco en Thomas, die hebben van zich laten horen via de Kink App. Die komen met Panic van The Smiths. Ontzettend goede plaat inderdaad. Niels die zegt Pretty Fly for a White Guy vind ik een toffe. Nou, dat vind ik dus inderdaad ook. En Femke die zegt Pumped Up Kicks van Faster the People.

The Smiths met Panic hier op Kink Alternative Rock Radio tijdens de zomer van Kink. En het kan zomaar zijn dat als er iets verandert, dat je dan een beetje in paniek raakt. Wanneer de Albert Heijn bijvoorbeeld ervoor kiest om een vol spaarzegelboekje om dat dubbel zo lang te laten duren. Dan kan je ook gewoon zeggen, weet je, tijd voor wat nieuws. Tijd voor een new beginning. Weg met die spaarzegels en gewoon normaal boodschappen doen. Weet ik wel dat je een keer naar de dik gaat of zo. Ik zeg ook maar wat. Ja, dingen achter je laten, dat kan ook iets positiefs zijn. Daar gaat de Kink Ikzelf van deze week over. Dit is New Beginnings. Dit is de nieuwe van Yard Act.

0: Deze week hoor je hem extra vaak. De nieuwe single van Yardek, New Beginnings, is de Kink XL van deze week. Bijna 11 uur, zometeen hier voor jou, speciaal voor jou, Erik Kortom. Met onder andere Lenny Kravitz, Stained en de nieuwe single van The Pretty Reckless. Veel plezier met Erik.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Good Snacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, pof jij even?
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt streekt.
13: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat omdat hij aan kleine kinderen had gezeten blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt. In eerste instantie werd de man opgepakt voor 4 zaken en nu zijn dat er 14. En ook zou de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven werkte kinderporno hebben gemaakt. Ook had hij thuis een babysekspop liggen en dat is verboden. De zwemmer die gisteravond vermist raakte bij Callantsoog is overleden. De Britse vrouw werd een paar uur later gevonden op het strand. Eerder was al duidelijk dat ook een andere vrouw was verdronken. 2 anderen, onder wie een kind, die in zee in de problemen waren geraakt, konden worden gered. In Rotterdam zijn 2 politieagenten gewond geraakt tijdens een controle. Ze waren afgekomen op een tip over overlast. En toen ze iemand wilden controleren kwam het tot een clash waarbij de man veel geweld gebruikte. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Albert Heijn gooit de zegeltjesactie over een andere boeg. En dat valt slecht bij veel klanten. Kun je nu nog voor elke euro aan boodschappen een zegel kopen? Vanaf volgende maand wordt dat voor elke 2 euro. Een digitaal boekje volsparen duurt dus veel langer. Op de socials regent het klachten aan het adres van AH. En nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. In het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden.
13: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Erik Kortom.
15: Met zometeen Stained, The Pretty Reckless, maar eerst Lenny Kravitz.

0: van King.
1: You're Stained and It's Been a While. Daarvoor de Pretty Reckless and About You. En daarvoor natuurlijk Jim Voorwald, want die heeft de vroege ochtend gedaan. Dankjewel daarvoor, Jim. Ik neem een stokje van je over en ga de zomer hier op King proberen nog wat warmer te maken. Dat ga ik doen met een man die altijd controverse om zich heen had hangen. Dan heb ik het over John Lydon, a.k.a. Johnny Rotten. Want zo werd hij uiteindelijk genoemd. Hij heette gewoon John Lydon. Was eigenlijk alleen maar een ongelofelijke... Ja, het was niet eens een zanger. Het was gewoon een gast die overal en nergens waar die kwam altijd rotzooi uithaalde. En dat vonden de bedenkers van de punk, want zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Tenminste, de makers van de Sex Pistols. Die wilden eigenlijk een groepje gasten bij elkaar hebben die gewoon altijd en overal rotzooi veroorzaakten. Nou, dan moest je John Lydon hebben. Alleen Lydon was nou niet echt een rotzooi achternaam. Dus daar maakten we Johnny Rotten van. Toen de band inmiddels uit elkaar ging, ook omdat Sid Vicious natuurlijk overleed, was Johnny Rotten een beetje in het luchtledige. En bedacht op een gegeven moment, ergens in de jaren 80, misschien dat ik toch iets anders moet gaan doen. En richtte Public Image Limited op, oftewel PIL. En deze, dat was hun eerste wapenfeit. En daarvan dacht iedereen, oh ja, zie je, ik kan het nog steeds. Johnny Rotten's Public Image Limited, This Is Not A Love Song.
0: De Zomer van King. De Zomer van King.

0: Fire en Rebellion, daarvoor Pearl Jam, dus een Jeremy. Zometeen onder andere Nothing But Thieves, The Laws en Herman Brood.
1: Kink. Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Kink. Dit is het station van... Faith No More, Papa Roach. En de zomer van Kink.
0: Met zometeen Nothing But Thieves, The Last, maar eerst de Red Hot Chili Peppers.
8: Kink.

dogs, hoorde je. Nothing but thieves, daarvoor de Laas en There She Goes. Hoogste tijd voor een van die liedjes uit het Nederlandse, catalogus van geweldige liedjes die in Nederland bedacht en gemaakt zijn. Danny Lademacher pakte ooit de gitaar, pakte een D-akkoord en schoof daar een beetje mee en dacht, oh, dat is best wel leuk eigenlijk dit. Wat vinden jullie hiervan? Vroeg hij aan The Wild Romance. Die dachten, oh, wat leuk.

En toen vroeg ze aan de frontman, Herman Brood, wat vind jij ervan? Herman liet in stilte vallen en zei toen... Ja, dat kan wel eens wat zijn. Schreef een tekst die ging over de zaterdagavond. Saturday Night, Herman Brood and His Wild Romance.

0: van Kink.
1: Zometeen hier op Kink is het de hoogste tijd voor Vampire Weekend, Living Color en de Rolling Stones. Maar ook voor jouw bandshirt. Als jij nou een bandshirt aan hebt of je denkt, oh, ik heb er een in de kast liggen. Ik wil dat namelijk heel graag horen, de band die daarop staat. Trek hem aan, maak een foto, stuur hem aan mij op. En voor je het weet draai ik de desbetreffende band en krijg jij van mij een mooi zwart Kink t-shirt daarvoor in return. Dus dat allemaal zometeen.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waren op een Pride-bijeenkomst en daar waarschuwden ze voor haat tegen LHBTI'ers. Ze haalden de Pride in Berlijn aan, waar een IS-aanhanger inreed op een groep mensen. Volgens Halsema zijn regenbooggroepen het eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. Het OM denkt dat een man die terecht staat voor het misbruiken van kinderen op kinderdagverblijven vaker de fout is ingegaan. Er is nu sprake van 14 slachtoffertjes. Deze Jan B. van 66 was invalkracht op crèches in onder meer Amsterdam. Bij hem thuis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden en ook een kinderseksbob. In Rotterdam is opnieuw iemand van de politie ontslagen. Hij of zij neusde zonder noodzaak en toestemming rond in de computersystemen en speelde ook informatie door naar buiten. Daarvoor is een taakstraf opgelegd. Eerder werd in Rotterdam een politiemedewerker op non-actief gezet vanwege een mogelijk zedenmisdrijf. In Duitsland is een vrachtvliegtuig vannacht in de lucht in botsing gekomen met een vliegend object. Waarschijnlijk een drone. Het toestel van DHL was opgestegen in Leipzig en wist veilig te landen in Hannover. In Leipzig was eerder al onderzoek naar iets verdachts bij de startbaan. En daardoor moesten vluchten worden omgeleid. En nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af.
0: Kink, Alternative Rock Radio, de zomer van Kink, Erik Kortom.
1: Met zometeen Living Color, Vampire Weekend, maar eerst Green Day.

Glover's Living Color and Love Rears Its Ugly Head. Dit is wel zo'n beetje de allergrootste single die de band ooit heeft voortgebracht, samen met Glamour Boys. Maar als je een beetje in dat werk van Living Color duikt, dan merk je dat die jongens niet alleen rock wilden maken, maar ook allemaal een soort achtergrond uit. Sommigen hadden een achtergrond uit de jazz, uit de progrock, uit van alles en nog wat. Het is een totaal idiote combinatie van stijlen bij elkaar, dat Living Color. En daardoor is super interessant, wat ook eens een keer een van de weinige zwarte echte rockbandjes die er bestaat en heeft bestaan. Tenminste, rockbandjes, ja. Op hun manier rockbandje door allerlei stijlen bij elkaar te combineren. Dat waren dus de mannen van Living Color. Love Is It Ugly Head. Zometeen over oude witte mannen gesproken. The Rolling Stones en Painted Black. Die waren toen nog niet zo oud toen ze dat maakten, Erik. Nee, nu wel. Maar eerst Cloud Surfers. And ifs, buts, and maybes.

0: een sinking feeling daarvoor. Kaiser Chiefs and Never Miss a Beat. Als jij nu nog een t-shirt hebt, aan hebt, een bandshirt, laat het me even weten via de Kink app. Maak een foto, stuur hem op. Voor je het weet draai ik de band en krijg jij van mij een gloednieuw Kink shirt cadeau. Dat en Urban Dance Squad en Blauwzoom zometeen.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken.

0: Boys, Legende King Cap.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
0: Kink.

0: green flow. It's nice for you, bro, but I'm not impressed, no.
1: Dance Squad hoorde je in Fast Lane en daarvoor Blautsen en Promises of No Man's Land.
2: Kink Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Borre, hallo Borre. Ik kan niet terugpraten, maar Borre heeft een foto opgestuurd van een t-shirt dat hij aan heeft van My Chemical Romance. Je weet wel, dat waar My Chemical Romance alsof het met verf gespat. Zo'n goth soort van shirt. Ik weet niet hoe je dat noemt. Nou, anyway. Borre, jij hebt mij dat gestuurd. Jij krijgt van mij een King shirt. En je krijgt van mij My Chemical Romance hier op Kink. Welcome to the Black Parade.
2: Kink Band shirt verzoek. Jij draagt. Wij draaien.

0: Zometeen hierop. Nee, ik moet. Oh, god. Oh, daar is hij weer. Peter. Peter, mijn Engelse tutor. Parade. Nu spreek je het laatste deel uit alsof je het over een kont hebt. Ja, sorry Peter. Welcome to the Black Parade. Peter, toch? Ja, ik schrijf soms dan. Ik zeg welcome to the Black Parade. Parade. Ja, inderdaad, klinkt alsof ik het over een kont heb. Goed, Peter, bij deze hoop ik aan al je verwachtingen voldaan te hebben. Zometeen Bring Me the Horizon, The Warning en Johan. Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vlak voordat premier Rob Jette iets zou gaan zeggen op een Pride-bijeenkomst in Amsterdam was er een protest van pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen: Jette, schande, bloed aan je handen. De actievoerders vinden dat hij te weinig actie tegen Israël neemt. Na een paar minuten kon Jette aan zijn verhaal beginnen. De brandweer in Limburg krijgt hulp uit België bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. Verder komen er sproeisystemen die de grond nat moeten houden zodat de bodemtemperatuur daalt. Dat moet het gevaar voor ontploffende oude munitie verkleinen. Omdat de brand vooral dicht bij de grond zit, zijn blushelikopters nu niet nodig. In het westen van het land is het zo droog dat openbaar groen in de gemeenten als Den Haag, Vlaardingen en Delft voorlopig geen water meer krijgt. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. De gemeenten balen, maar snappen dat het is wat het is. We moeten nu heel zuinig zijn, zeggen ze. Marco Borsato maakt volgend jaar niet zijn comeback bij de Vrienden van Amstel Live. Er gonsten berichten rond, maar volgens het management kloppen die niet. En ook geruchten over een eigen concertreeks in Ahoy niet. Marco Borsato was jaren uit de running door een misbruikzaak en daarin werd hij eind vorig jaar vrijgesproken. En nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af.
12: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
0: Met zometeen Johan. The Warning, maar eerst R.E.M.

Wat mij betreft de beste van Johan. Ja, dat vind ik echt. Ik vind het beste liedje wat de band ooit heeft gemaakt. Staat op nummer 58 in de King 1500. Dus jij vindt dat ook wel zo'n beetje. Volgens mij staat er nog één liedje hoger. Maar Oceans is wat mij... Ja, gewoon weg mijn allergrootste dikke favoriet van Johan. Daarvoor The Warning en Ritual. Zometeen Bring Me The Horizon en Follow You. Maar eerst Bruce Springsteen en Glory Days.

0: Fallout Boy hoorde je Dance Dance. Daarvoor de gebroeders Robinson. Die maakten samen de Black Crowes en Jealous Again. Twee broers die elkaar ook regelmatig in de haren vlogen. Letterlijk. Elkaar op hun bek sloegen. Ruzie hadden. Elkaar nooit meer wilden spreken. Inmiddels is dat ook enigszins bijgelegd. Net als bij de broertjes Gallagher. Zijn ze ook wel weer in het openbaar gezien. Hebben ze zelfs volgens mij al weer een soort van muziek gemaakt. Maar er waren niet de allerbeste, niet de allerbeste vrienden van elkaar, zal ik maar zeggen. Dan is het vaak zo dat er ook maar meer dat hoeft te gebeuren en dan gaat het weer mis. Goed, zometeen hier op Kink. Tom Petty en de Heartbreakers, Kyo en Rammstein. Kink.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

Buddy heeft veel muziek gemaakt met de Heartbreakers, maar ook zonder de Heartbreakers. En nog met heel veel andere mensen natuurlijk samenwerkingen gedaan. Maar soms wilde hij gewoon solo wat maken en soms deden de Heartbreakers mee. Overigens was het dan wel altijd zo dat een deel van de Heartbreakers wel meedeed als Tom Petty in zijn solo manie zat. Dan deden er altijd wel één of twee Heartbreakers mee. Maar dat was dan toch niet de hele Heartbreakers, dus dan mocht het niet zo heten. Nee, nee, nee, nee, nee. Deze Into the Great Wide Open is wel degelijk Tom Petty en de Heartbreakers met Into the Great Wide Open. Dus daarvoor Kyo X Kink XL hier op de zender. En That's Me. Zometeen Window van Foo Fighters. Maar eerst een ode aan hun moeder. Allemaal erg op zijn Duits. Dit is Rammstein.

0: Zometeen hier op Kink onder andere Queen, Wodan Boys en de Ataris.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor €4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de grens bij Hazeldonk heeft de marechaussee 2 Iraakse mannen van de weg gehaald. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Ze vielen op omdat ze aan het slingeren waren en hun auto hing opvallend laag. In de wagen zaten 4 andere mensen zonder papieren. Verder bleek dat 1 van de Iraakse mannen eerder was gepakt voor mensensmokkel. In Amsterdam zijn 2 minderjarige jongens opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Bos en Lommer. Ze zitten vast en mogen alleen met een advocaat en met hun ouders praten. Zaterdag was bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een ontploffing en de politie kijkt of er een link is. President Zelensky trekt aan de bel over de Oekraïense luchtverdediging. Het aantal luchtafweerraketten is hard gedaald en de toevoer vanuit onze partners stokt, schrijft hij op X. Volgens Zelensky waren dodelijke slachtoffers, zoals bij de jongste Russische aanvallen op Kiev, te voorkomen als er genoeg raketten waren geweest. FIFA-baas Infantino zit een rabat om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond de plannen van Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige protesten terug, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is erom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. En nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af.
7: Kink.

0: van Kink.
1: Ex-Kink XL van deze mannen uit Den Haag, waar we vanaf het allerprilste begin zo ongelooflijk keihard in geloofd hebben. Die jongens gelukkig ook in zichzelf, dat is wel fijn. Het is een beetje wat compromisloos gewoon recht toe recht aangaat, maar met deze blindside het laat horen dat ze ook onserieuze onderwerpen bij de kladden kunnen vatten en daar gewoon een hartstikke goed liedje van kunnen maken. Blindsided hoor je, Wodan Boys daarvoor. I want it all van Queen. Je ligt megalomaan, maar niks was Freddie Mercury wat dat betreft vreemd. Goed, ik ga ze van jou vragen om even op te letten. Want ik geef een ros aan het rad. Daar gaat zo meteen een letter uitkomen. Dan heb ik het over de letter...
0: Het Kink ABC.
1: Nee, de allereerste letter van het alfabet. En ik wil van jou liedjes hebben waarvan de titel begint met een A. Stuur mij dat via de Kink-app. Voor je het weet, ik heb 3 plekken. Voor je het weet, draai ik degene van jouw keus. Dus liedjes beginnend met de letter A. Kom maar door. Zometeen The Ataris and Boys of Summer. Dat is inderdaad een cover van de Eagles. Maar eerst Blur, een Beatlebum.

0: in Susan's House, daarvoor Hyperspace Mountain van Honey, I'm Home. Zometeen hierop ging onder andere Phoebe Bridgers en de Claxons. En ik heb plek voor drie platen. Ik heb plek voor drie platen met te beginnen met de letter A. Ik heb er al twee uitgekozen. Ik heb nog één plekje. Ja, kom maar door. Dus liedjes met de letter A. Kom maar door. Dan draai ik die zo.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en

0: Golden Scans hoorde je van Klaxons. Daarvoor Phoebe Bridgers en Lost Boys.
1: Het Kink ABC met de letter A.
0: Ik draaide aan het rad, daar kwam de letter A uit. En ik heb dus plek voor 3 liedjes met een A. Nou, die zijn ingestuurd. Lucas kwam met, oh leuk, van Nederlands Gebodem Golden Earring. Another 45 miles. Goed gedaan, Lucas, dankjewel. Diane kwam met Evanescence, tuurlijk, en Afterlife. En Leo, laten we daar eens mee beginnen. Nirvana's About a Girl.

0: Ik wens je zometeen heel veel zomersplezier met niemand minder dan Stefan Koren de komende 4 uur. Ik ben er morgenochtend weer om 11 uur. En jij ongetwijfeld ook. Tot dan, hè. Hoi.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier!
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
5: Nieuws. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Duitse politie heeft misschien een aanslag verijdeld op het vliegveld van Leipzig. Het gevaar kwam van een drone met explosieven. Die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat nu aan de grond staat. De drone is meegenomen voor onderzoek en de NAVO is daar ook bij betrokken. Tientallen boeren zijn met hun trekkers een provinciale weg in Twente opgereden. Ze blokkeren vlakbij Oldenzaal de brug over de A1. Op de trekkers hangen protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. In Brabant is dicht bij de Belgische grens een verdachte auto van de weg gehaald. De politie vertrouwde het niet, want de auto was op de A16 aan het slingeren en de achterkant was doorgezakt. Er zaten 6 mensen in, van wie er 4 geen papieren hadden. Mensensmokkel, denkt de politie, die 2 mannen uit Irak heeft opgepakt. En bezoekers van festival Sziget in Boedapest vinden het altijd prachtig. Het laatste stukje met de boot. Maar dat kan dit keer niet. De boten worden aan de kant gehouden door de lage waterstand in de Donau. Je kunt nu alleen via de brug op het eiland komen. Sziget begint maandag en duurt de hele week. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Zomer van King, Stefan Koren.
7: Goedemiddag, zometeen hoor je Alex Sax, Namanix Repreachers en Motorcycle Emptiness.
8: King. Stefan Koren.

0: Ze zullen er vanzelf achter komen dat ze die dingen beter vol open kunnen gooien vandaag.
1: De zomer van Kink.
0: Maar als je zegt crack the shutters, zoals Snow Patrol doet, hè, zo'n kiertje. Dan kan het niet echt lekker doortochten. En dat zou vandaag juist wel even kunnen. Of ze hebben bij Snow Patrol geen hoorgordijnen. Dat kan ook. En ze willen geen vliegen in huis. En dat kan ik heel goed begrijpen. Want ik heb vanmorgen ook weer een kwartier Roger Federer aan spelen. Met zo'n elektrische vliegenmapper in mijn klauwen. En met 6-1, 6-2, 6-3 verloren van die klote beesten. Maar het is vandaag in elk geval iets cooler. Stefan is mijn naam en ik beloof mijn best te doen om heel veel muziek te draaien waarbij de handen de lucht in kunnen. Maar met het briesje van vandaag is het wel lekker om die oksels een beetje uit te laten waaien. De geuren van de laatste twee dagen eruit te blazen. En dat doen we zo meteen ook met de vaccines. Eerst Echo en de Bunnymen. Dit is Killing Moon.

0: om het gezoem bij medeganger Corine een beetje te overstemmen. Still Waiting van Sum 41. Ja, ik ben duidelijk niet de enige die last heeft van vliegen. Als ik de kink heb mag geloven. Corine dus bijvoorbeeld, die wordt er ook gek van. Maar Erwin die zegt ook, wees blij dat het geen meeuwen zijn. Ja, daar ben ik ook zeker blij mee. Hoewel, een meeuw is wel makkelijker te raken met een vliegenmapper. Denk ik. Het is de zomer van kink. En die vliegen, we nemen ze voor lief. Want wat klinkt de zomer van 2026 fijn met Villanelle zometeen. En net als Piffy Claro over een paar minuten.
1: Kink. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
10: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
11: Kink, dit is het station van System of a Down.
12: Wake up, wake up,
11: the Depeche Mode. Zomer van Kink.
0: Met zometeen U2 Mysterious Ways hoor je na Biffy Clyro en Bubbles.
11: Kink.

eigenlijk maar één ding aan dit liedje wat jammer is. En dat is de titel. Gewoon omdat hij een klein beetje verwarring kan zaaien. En hè, als je dan naar iemand toe gaat, joh, heb je Placebo? En dan, ja, je Placebo, allemaal leuke dingen van Placebo. En dan, nee, niet de band. Het liedje. De band is Villanelle namelijk. Kan wat verwarring veroorzaken. Maar de band is dus Villanelle, de titel is Placebo, hoorde je op Kink. Zometeen het belangrijkste liedje van deze week. Die kiezen we bij Kink. Iedere week kiezen we één liedje uit waarvan we zeggen, ja, maar die is zo goed. Die moeten we sowieso aan je voorstellen. Daar plakken we een stempel op, of een sticker, of hoe je het wil noemen, wil je het noemen. Wij noemen het de Kink XL. Dat is deze week de nieuwe van Yard Act. Die wil je echt gehoord hebben, hoor je over iets meer dan 5 minuten. Ook Arctic Monkeys zometeen.

0: No.
1: This is King.
2: Oh.

0: alsof je aan een zwembad zit. Met een kokosnoot in je handen. Een rietje erin. Len, Steal My Sunshine. Het is de zomer van King. En wat een fijne zomer is het. Zometeen vertel ik je namelijk hoe je kans maakt op tickets voor de 50ste editie van een te gek festival. Nirvana Tuinfeest. En je hoort ook mijn absolute favoriete artiest van dit moment, die dit weekend weer iets hebben gedaan. Ik baalde dat ik niet in Canada woon. Laat ik het zo zeggen. Leg ik uit over een paar minuten.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venray. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit. En die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 25 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor 10 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn weer vrij.
8: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink.
0: Maak je klaar voor Rage Against the Machine zometeen. En ook Kingfisher hoor je na Jet. Are You Gonna Be My Girl?

Als mensen aan mij vragen welke band ze echt moeten gaan checken, dan is dit mijn antwoord. Kingfisher, ja, ik ben fan. Zo simpel is het. En ik zit ook in zo'n Instagram-kanaal. Hè, waar je vroeger een nieuwsbrief had, heb je nu een Instagram-kanaal. En dan krijg je af en toe een update over wat er aan de hand is. En daar stuurden ze zaterdag een berichtje in. Het was gewoon een linkje naar Google Maps. Met daarbij de tekst, we spelen hier vanavond om 10:00. Dus ik was toch even nieuwsgierig op dat linkje geklikt. Was gewoon een huis. Gewoon ergens een huis in Toronto, in Canada. En ze hadden blijkbaar gewoon zin om eventjes te jammen. En dat hebben ze ook gedaan. En ik zag op hun socials ook beelden voorbij komen. Want naar Toronto heen en weer, dat vond ik wat te veel van het goede. Maar ik heb wel even het een beetje zitten volgen. Ze stonden daar in de garage. Lekker muziek te maken. En ook voor een groot publiek daar in die voortuin. En er waren mensen op de schuur geklommen. Alles maar om maar een blik op te vangen van die band. En het zag er zo ongelooflijk leuk uit. Nogmaals, ja, ik ben fan van die gasten. En ik heb geen garage, maar mocht Kingfisher luisteren, mijn balkon mag wel gebruikt worden, hoor. I Cried I Wept hoorde je in de zomer van King. Mijn naam is Stefan, zometeen de nieuwe van Editors. Eerst, ik heb je al gewaarschuwd, Rage Against the Machine, Bullet in the Head.

0: Crush van Editors. Het is al over anderhalve week. Zo snel gaat het. Ja, dus we zitten al bijna halverwege augustus dan. Oh, wacht even hoor. Er komt iemand binnen nu. Jij bent dan met vakantie trouwens.
1: Oh, verdomd.
0: Ik wil net vertellen over Nirvana en dat je dat kan winnen en allemaal dat soort dingen.
1: Oh, wat leuk. Ik heb ook wat leuks te vertellen.
0: Nu al?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Nou, net is bekend geworden dat Weezer weer naar Nederland komt. Hallo, mijn naam is Michiel. En ik ben gewoon Weezer-fan.
0: Jij komt dus speciaal hiervoor vanuit je vakantie naar de studio.
1: Nee, ik heb al een anderhalve week een tentje op de parkeerplaats. Ik heb het niet gezien, joh. En het nieuws komt er binnen. Dus,
0: het is voor jou.
1: Ben ik, ja, hi. Je ruikt het ook een beetje.
0: Maar wanneer, hoe, wat, waar?
1: Uit mijn hoofd 27 mei. Woensdag 27 mei. In AFAS Live. En, beste Stefan.
0: Ja.
1: Het mooiste woorden die ik ooit van mijn leven zal spreken. Oké, ik heb al kinderen gekregen. Kink presents Weezer.
0: Wat leuk!
1: Het is een Kink presents show.
0: Wat leuk!
1: Dat betekent dat je nu de eerste twee kaarten kunt winnen.
0: Dus Nirvana nog niet, maar we doen dan... Oké.
1: Okay. Bij deze.
0: Wil je naar Weezer? Wanneer was het, zei je?
1: 27 mei, in AFAS Live. Kink presents Weezer.

0: ben nog even een beetje van me apropos. Pom hoorde je, hi op King. Mocht je het gemist hebben, Michiel Veenstra die is net binnenkomen vallen vanaf zijn vakantie. Hij heeft gewoon een weekje vrij. Maar hij dacht, ik moet nu binnenkomen vallen, want zojuist het nieuws naar buiten gebracht. Weezer komt naar Nederland. King presents Weezer in AFAS Live. En Michiel zei 27 mei, dat is 26 mei. Hij was denk ik in verwarring omdat hij die dag daarna vrij heeft gevraagd, omdat hij dan zijn kater uit kan brakken, denk ik, als groot Weezer-fan. Maar Weezer komt dus naar Nederland. Wil je daarbij zijn? De eerste twee tickets, ze kunnen van jou zijn. Laat even weten via de Kink-app. Ik wil naar Weezer. Dat is voldoende. Dan maak ik jou misschien zometeen wel blij met die tickets voor Weezer 26 mei in AFAS Live. Dat zometeen. Je hoort ook Franz Ferdinand en Radiohead over een paar minuten.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffey. Van de Is This naar Wolf.

0: Lees je de Kink app. Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is na dagen blussen onder controle, maar er is nu weer brand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Op beelden is te zien hoe strandgasten op de vlucht slaan. In het centrum van Londen zijn 4 mensen neergestoken, vermoedelijk met een schaar. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt, een vrouw van 47. Een Duitse rechter heeft 7 mensen veroordeeld die lid waren van een extreemrechtse terreurcel. Ze hadden onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze kregen straffen tot 5 jaar. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg, er staat zo'n 30 kilometer file. Wel wat vertraging op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A22 Velsen-Beverwijk bij de Velsertunnel ook 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een vrachtwagen met pech op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren. Dat kost je 10 minuten. King.

0: Know You Girls. Beetje chaotische dag is het. Chaotische middag. Dat heeft alles te maken met Michiel Veenstra die net ineens binnenkwam zetten. Terwijl hij op vakantie is. Maar hij moest als groot fan het nieuws delen. 26 mei 2027. Kink presents Weezer in AFAS Live. Echt net bekend geworden. En ik mag iemand heel blij gaan maken met de eerste twee tickets.
1: Niet echt bellen.
2: Hallo?
0: Wat gaan we niet echt bellen?
2: Dit is niet de radio, toch?
0: Ja, dit is Stefan van Kink. Hi, goedemiddag.
2: Oh, echt?
0: Dat is echt. Je dacht, ze gaan me toch niet echt bellen?
2: Oh, nee, ik zag het eigenlijk niet aankomen.
0: Maar je appt wel dat je graag naar Weezer wil.
2: Ja, ik hou er van Weezer.
0: Ja, nou, dan hoop ik dat je dit wel inmiddels aanziet komen, Kate. Want jij bent erbij. Jij gaat 26 mei naar AFAS Live, naar Kink Present Weezer.
2: Wow,
0: het gaat echt gebeuren.
2: Ja, ik ben heel verbaasd.
0: Ik ook.

Ik zeg het nog één keer, 26 mei 2027, Kink presents Weezer in AFAS Live. Alle info daarover vind je inmiddels in de Kink-app of op kink.nl. Je hoorde ze, We Might As Well Be Strangers. Zometeen Ugly Kid Joe in de zomer van Kink. Eerst Jimi Hendrix.

Ugly Kid Joe. Cats in the Cradle. Het is de zomer van Kink. Iets koeler dan de afgelopen dagen, maar dat is helemaal niet erg. Want je hoort zometeen de White Stripes. Na nieuwe muziek van Nothing But Thieves, Evolution. Come.

0: but it bears repeating now.
1: The White Stripes.
2: De Zomer van Kink.
1: Fell in love with a girl. Het is de Zomer van Kink. Met zometeen de nieuwe sound van Queens of the Stone Age. En die vind ik heel fijn. Je hoort het over een paar minuten, net als Midnight Oil en ook Pearl Jam zometeen.
3: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Wil je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/

0: Voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Wassenaar is een stuk duin in brand gevlogen en daarom is uit voorzorg een hotel vlakbij ontruimd. Hoe groot de brand precies is, valt nog niet te zeggen. De rookwolken zijn volgens Omroep West tot in Zoetermeer te zien. Intussen is de grote bosbrand in Noord-Limburg na dagen blussen onder controle, maar het vuur is nog niet uit. In het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in een wijk waar veel horeca en theaters zitten. Er werd ook een traumahelikopter op getrommeld. Die landde op Trafalgar Square. In Duitsland zijn 7 mensen veroordeeld van een extreemrechtse terreurcel. Ze kregen straffen tot 5 jaar. De groep had onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze hadden ook een cultureel centrum in brand gezet. Er vielen geen slachtoffers, maar de rechter zei dat het heel anders had kunnen aflopen. En bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Hij had een gekocht in China dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. De meeste vertraging is er in het zuiden. Ook aan de Duitse grens op de A12 vervielen. Vanaf Zevenaar tot de grens is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode 10 minuten extra reistijd door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren is de verdraging ook een kwartier door een vrachtwagen met pech.
4: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
7: Zometeen hoor je Midnight Oil na Pearl Jam en Daughter.
4: Kink.

Het is wel mooi om nog even te strijken wellicht. Nou, voor de foto. Ja, of juist niet om de extra sfeer aan te geven. Maar ja, je hebt nog een minuut of 10. Mocht je je bandshirt willen strijken, dan moet je het nu doen. Vertel je zo meteen waarvoor. Midnight Oil hoorde je Beds Are Burning in de zomer van Kink. Dat kun je ook een plaknacht noemen trouwens. Beds Are Burning. Weet je inmiddels hoe die voelen? En dit is de zomer van Kink. Stefan is mijn naam. Zometeen hoor je Green Day na de nieuwe van Queens of the Stone Age. Een iets anders geluid dan wat je van ze gewend bent, maar wel heel fijn. Queens of the Stone Age en Easy Street hoor je nu op Kink.

0: Er is mij ooit uitgelegd door iemand die al licht beschonken was tijdens een festival, dat het not done is om een shirt van de band die het concert geeft aan te trekken naar dat concert. Dan moet je hem kopen daar ter plekke, dan mag hij aan. En anders doe je, zo zei hij, een Green Day shirt aan. Dus je doet ten alle tijde een Green Day shirt aan, tenzij het een concert is van Green Day.
1: Kink Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Zijn woorden, niet die van mij. Je hoorde Green Day met Working Class Hero en dan nog een heel klein stukje John Lennon op het einde van wie het origineel is uiteraard. En wat mij betreft, welk band shirt je ook aan hebt, het maakt me niet zo heel veel uit. Kies vooral zelf wat je aantrekt. Maar ik ben wel benieuwd wat je dan aan hebt. Welke band er op jouw shirt staat. Want tijdens de zomer van Kink kan dat mooie dingen opleveren. Namelijk allereerst die band op de radio. En ten tweede een heel mooi nieuw Kink shirt. We hebben een nieuw shirt laten maken met heel groot op je rug de Kink K. Met wat wij dan het Kink Grid noemen. Dus van die blokjes die je erin ziet. Ziet er echt te gek uit. Mocht je benieuwd zijn, check eventjes kinkstore.nl. Daar vind je een mooie afbeelding ervan. Maar daarvoor moet je dus wel één ding doen. En dat is even een foto sturen van het bandshirt wat jij op dit moment aan hebt. Dus heb jij er eentje aan en denk je, nou, deze wil ik zo meteen wel op de radio horen. En dat Kinkshirt, dat klinkt mij ook wel goed in de oren.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Stuur dan even een foto via de Kink app. Dan gaan we dat allemaal voor je regelen. Zometeen ook Tudor Cinema Club. Eerst The Verve en Lucky Man.

0: zo mooi om al die bandjes voorbij te zien komen.
1: Tudor Cinema Club, Undercover Martin. En ja, heb jij ook een bandshirt aan vandaag? Stuur snel nog even een foto via de Kink-app. Want zometeen ga ik één van die bandshirts op de radio draaien. En dat levert jou wellicht ook wel een nieuw Kink-shirt op. Dat over een paar minuten, net als Violet Grohl, die hoor je ook zo. En heb je een Metallica-shirt aan vandaag, dan komt het sowieso goed. Van Metallica en The Unforgiven hoor je over een paar minuten.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Doneer.
1: Half zes. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ede is een jongen van 18 opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op Nederlandse militairen. De Telegraaf schrijft dat hij foto's aan het maken was van een legeroefening op de Ginkelse Heide in Gelderland. In Wassenaar is een hotel ontruimd omdat er vlakbij een stuk duin in brand is gevlogen. De brand zou nu onder controle zijn, maar er is nog wel kans dat het vuur door de wind toch weer oplaait. En in Marokko worden tientallen mensen vervolgd voor de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Het gaat onder meer om mensen die vorige week grenswachten aanvielen. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Wel op de A5 een korte file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is daar 10 minuten. Stond even een auto met pech op de A10. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. En door een auto met pech op de A50 ook file van Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Houd daar ook rekening met 10 minuten extra reistijd.
1: King. Dit is het station van U2.
4: Met zometeen Violet Grohl na Metallica en The Unforgiven.

0: over 2,5 week. Dan staat ze op Lowlands. Onder andere Violet Grohl, Bug in the Cake, hoorde je.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Dat doen we tijdens de hele zomer van Kink. Als je een bandshirt aan hebt, stuur een foto via de Kink-app. Want wellicht hoor je die band voorbij komen op de radio. En maak je ook nog eens kans op een nieuw Kink-shirt. Die we helemaal nieuw hebben laten maken. Mocht je benieuwd zijn hoe die eruit ziet, check even kinkstore.nl. Andrea, weet jij nog waar jij dit shirt gekocht hebt?
2: Met de tour van China to Fall Apart. Dat is alweer een paar jaar geleden.
0: Alweer een paar jaar geleden. Hij ligt al een paar jaar in je kast en je draagt hem nog steeds met trots.
2: Ja, zeker.
0: Kijk, super. Dat levert jou twee dingen op, want ik ga White Lies voor je draaien. Want dat is het shirt wat jij aan hebt. En ik ga ervoor zorgen dat er een nieuw King shirt jouw kant op komt.
2: Oh, dat is heel gaaf. Dankjewel.
1: King Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

White Lies, Farewell to the Fairground. Het leverde haar een nieuw kinkshirt op. En morgenochtend dan hoor je bij Jim Voorwald een nieuw bandshirt verzoek. Wauw. Het is de zomer van Kink. Zometeen hoor je Muse. Eerst The Smiths en Heaven Knows I'm Miserable Now.

0: Alanis Morissette en Head Over Feet. Ik heb nog iets voor je.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Het was eigenlijk de bedoeling om die eerder vandaag al weg te geven, maar misschien heb je het meegekregen. Het verliep allemaal een beetje anders. Maar het voordeel is dat we er daardoor nu tijd voor hebben. Want over anderhalve week, 14 augustus, dan begint het. En dan is het 3 dagen ultiem genieten. En je hoeft niet bang te zijn dat ze daar niet weten wat ze doen, want het is de 50ste editie van Nirvana Tuinfeest. Een festival in de Brabantse Lierop met Higpie, The Cooks, Circle Waves, Wodan Boys, Fatal Flowers, Ist en nog veel meer. Kaarten kunnen van jou zijn als je de prijzigheid weet te vangen. En ik zou zo meteen opletten. Vlak na 6 uur gaan we hem loslaten en maak je dus kans op die tickets voor Nirvana Tuinfeest. Dat zo meteen en ook Madness en Wolfmother over een paar minuten.
2: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft een man uit Ede opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op Nederlandse militairen. Het gebeurde een paar maanden geleden al, maar is nu pas bekend, schrijft de Telegraaf. De man werd als verdachte aangemerkt toen hij foto's stond te maken bij een legeroefening in Gelderland. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag vlakbij de strandtenten. Een hotel in de buurt werd het voorzorg ontruimd, maar alle gasten mogen nu weer terug. De brandweer houdt het stuk duin nog wel in de gaten, mocht het vuur toch weer oplaaien. Bij de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko werden tientallen mensen opgepakt en Marokko gaat er zeker 50 vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van geweld tegen grenswachten. Bij de bestorming klommen tienduizenden migranten over de hekken. Anderen zwommen naar Ceuta. En Nederlands succes in de vrouwentour de France. Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen. De rit eindigt in een spannende sprint met 2 van haar concurrenten, onder wie de drager van de gele leiderstrui, de Zwitserse Marlène Reusser. Maar Vollering was ze uiteindelijk te snel af. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je Madness. Eerst Wolfmother en Woman.

0: Een embarrassmental kink. Het is de zomer van kink, waar we zometeen zo'n ultiem zomerspel gaan spelen.
1: Deze week op kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Waarbij je ook meteen helemaal in die zomervakantiesfeer van vroeger al, van de basisschool. Dus dat gaan we zo meteen doen. Eerst hebben we nog iets af te handelen namelijk. Want misschien heb je de kink prijzigheid voorbij horen komen. Die levert je deze week kaarten op voor Nirvana Tuinfeest. Met een te gekke line-up. In het Brabantse Lierop, vlakbij bij Eindhoven. 14 tot en met 16 augustus, dan vindt het plaats. En als je de prijzigheid vangt, dan ga je erheen.
2: En met Stan.
0: Hey Stan, wat heb jij gehoord?
2: Ik heb de Kings prijzigheid gehoord.
0: Had je dat nog verwacht zo op de woensdagavond?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik zat gewoon in de woonkamer en ik dacht, ik ga het gewoon proberen.
0: Ik hoor ineens een geit, hoe kan dat nou? En Nirvana Tuinfeest, dat klinkt voor jou wel als een goede plek om te zijn, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, en ik geef je helemaal gelijk, want met die line-up... Higpie staat er, Wodan Boys, The Cooks, Ist Eerst Magazines. En jij gaat ze allemaal zien, Stan, want jij bent erbij. Jij wint 2 tickets voor Nirvana Tuinfeest.
2: Dankjewel.

0: Youth, Teen Rebel. Het is de zomer van Kink. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als zomervakantie was, zeker vroeger toen ik op de basisschool zat, dan reden wij altijd met het gezin richting ons vakantieadres. En dan was er één spelletje dat kwam altijd langs, dat was de dierenketting. Dan zei je eigenlijk de eerste altijd neushoorn. En dan moest de volgende met de letter N, dus neusaap. En dan met de letter P, panter. En nou ja, dat heb ik dus heel veel gedaan als kind. Dus met dieren ben ik er heel erg goed in.
1: Kink.
0: Met liedjes wat minder. Maar dat is wel het spel waar we gaan spelen. We hebben hier een rad staan. Dat is het ABC-rad. Daar staan alle letters op uit het alfabet. Daar geven we zo nu en dan een spin aan tijdens de zomer van Kink. En met de letter die daar dan uitkomt, proberen we liedjes te verzinnen die daarmee beginnen. Dus titels met de letter die uit het rad komt. Zal ik gewoon een spin gaan geven? Dan gaan we het gewoon spelen.
1: W.
0: De letter W. De W van Willem. Van wakker stamppot eten.

0: of Horror, My Head Explodes. Caesar hoorde je op Kink.
1: De zomer van Kink.
0: De letter is de letter W. De W van Willem, wel te verstaan. Het is altijd lastig met die letters, hè. Die lijken zo op elkaar. Hè. W, B, D, P. Kan allemaal, maar het is dus de W van, nou, nogmaals, Willem. En ook van een heleboel titels van liedjes. Maar welke titels? Dat is aan jou. Drie draaien we er zo meteen. Als je nog een suggestie hebt, geef hem nog door via de Kink-app. Je hebt nog een paar minuten daarvoor. Want zometeen eerst nog Youngblood en ook live hoor je binnen een paar minuten.
1: We nemen een weiland in Lierop. Drie dagen muziek, vrienden, bier, zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken.

0: de Kink app. Kink.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. Aan

0: vrolijkste manier om te zeggen dat je iemand totaal niet meer leuk vindt. The All American Rejects and Gives You Hell. Het is de zomer van Kink, waarbij we net een spin aan het rad gegeven hebben.
1: Kink.
0: Het ABC-rad, de letter W van Willem, kwam daaruit. En aan jou de vraag, welke drie tracks kan ik daarmee draaien? Jan die komt met The Waterboys, een liedje van hun. Anne komt met Wet Dream van Wetlag, die hoor je ook zo. En Marcel, jij stuurt er een heleboel.
2: Ik zit gewoon in een sportemanlijstje te
0: scrollen. Je zit gewoon te scrollen en te kijken wat er allemaal in staat.
2: Ja, precies.
0: Hoeveel heb je er inmiddels gestuurd? Want ik kan het niet meer terugzien. Ik denk een stuk of 20 inmiddels al, hè?
2: Hoeveel zeg je?
0: Een stuk of 20 of zo?
2: Ja, meer dan 10 in ieder geval, ja.
0: En je komt er met eentje van Dog Eat Dog, eentje met een koninklijk gevoel. Welke wil je horen?
2: Who's the King?

deze. Met wat we dan dubbele letterwaarde noemen. Want het was de letter W die uit het ABC-rad kwam. En de W, dat is de W van Waterboys. Maar ook van Hole of the Moon. Ook al hoor je hem niet zo heel erg. Maar hij staat er toch echt. Dat was de letter W. Morgenochtend iets na 10 uur. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is alsof op de kermis zijn. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Altijd prijs met het Kink ABC-rad. Ja. Dat morgen dus. En nu de nieuwe van Biba Doobie. Sun has set.

0: zijn blij met deze nieuwe van Biba Doobie bij Kink. Sun has set. Het is de zomer van Kink. Het is bijna 7:00. En dan betekent dat dat je tijdens de zomer van Kink... Dat was een hele rare zin. Zal ik die zin opnieuw doen? Ik doe die zin opnieuw. En omdat het bijna 7:00 is, betekent dat dat je zometeen het beste uit de Kink album Top 1000 hoort. Ja, dat klonk al een stuk beter, hè? Het beste uit de Kink album Top 1000. De lijst die je inmiddels 2,5 week, 3 weken geleden voorbij hoorde komen. Met daarin de beste albums ooit gemaakt. Zoals jij die lijst uiteindelijk hebt samengesteld destijds. En daarin zometeen nummer 205 en nummer 20 uit die lijst. Ik kan me voorstellen dat je dat niet uit je hoofd weet. Maar ik kan je vertellen, dat zijn albums van Mumford & Sons en Alice in Chains. Die hoor je zometeen, net als Stone en Kasabian. Ik spreek je morgen weer.
1: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: 7:00. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Een hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. Het COC heeft een speciale prijs gekregen voor de jarenlange inzet voor queer personen, de International Pride Award. De organisatie kreeg hem uitgereikt op de World Pride in Amsterdam. Het COC werd 80 jaar geleden opgericht en strijdt onder meer tegen discriminatie en geweld tegen queers. Het waren bizarre dagen voor de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Hij was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. Toen hij weer terug was in Nederland, moest hij meteen aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. En een mooie dag voor Demi Vollering in de Vrouwen Tour de France. Ze heeft de 5e etappe op haar naam geschreven. Die eindigt in een stadje boven Lyon. Vollering liet in de sprint zien wat ze allemaal in huis heeft en trok net aan het langste eind. De gele leiderstrui blijft in de handen van de Zwitserse Marlène Reusser. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
12: Kink.
10: Kink.
12: Nummer 205.

0: Tank.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Top 1000, nummer 45.
1: Time takes a cigarette, puts it in your mouth.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Hoog bezoek in Venray. Premier Jette was in het gebied waar al dagen een bosbrand woedt en bedankte de brandweermensen voor hun goede werk. Hij bracht ook een bezoek aan een hotel waar geëvacueerde campinggasten werden opgevangen. De brand is intussen onder controle, maar is nog niet uit. Het was deze week veel in het nieuws. Een vrouw die zwaar mishandeld was toen ze wilde gaan suppen op een plas in Haarlem. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man van 31. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wond aan haar mond. De verdachte zou die dag ook een oudere man hebben aangevallen. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Baboe zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Baboe kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. En in Amerika wordt een incident onderzocht rond een helikopter met daarin president Trump. Die was opgestegen vanaf het Witte Huis. En volgens de regels moet het vliegverkeer rond Washington dan worden stilgelegd. Dat gebeurde niet. En daardoor kwam de heli te dicht bij net opgestegen passagiersvliegtuig. Trump was niet in gevaar. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
8: Kink.
6: Kink.
8: Nummer 45.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Borrelhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Haarlem is een man opgepakt die vorige week 2 mensen zou hebben mishandeld. Een jonge vrouw die wilde gaan suppen op een plas en een oudere man. Ze vertelde dat ze uit het niets werden aangevallen en dat de verdachte er vandoor ging op een fiets. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wonden aan haar mond. Premier Jette is in Venray geweest. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien van de bosbrand. Jette sprak met brandweermensen, gouverneur Roemer en de burgemeester. De brand is nu onder controle, maar nog niet uit. Als het goed is, kunnen morgen wel weer treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Queer mensen van kleur hebben behoefte aan hun eigen pride en deze week was het zover. In Amsterdam zijn gisteren en vandaag honderden mensen afgekomen op het allereerste Black Pride Festival. Volgens de organisatie is het belangrijk dat je naar een plek kan waar je geen discriminatie hoeft mee te maken en waar je je veilig voelt. En de familie van de Amerikaanse beroepsroddelaar Perez Hilton zegt dat hij inderdaad in het ziekenhuis ligt. Een reactie volgt op een verontrustend filmpje waarin hij zichzelf verwond en onder het bloed zit. Het is niet duidelijk hoe het met hem is. Hilton houdt het wel een wee bij van Hollywoodsterren. Dat leidde ook tot conflicten. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. Kink. Alternative Rock Radio.

0: Legende Kink App. Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Eindhoven.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het spoedoverleg van de FIFA zou afgelopen zijn, maar er werden na afloop geen mededelingen gedaan, meldde Frans Persbureau. Journalisten zagen aan het begin van de avond twee geblindeerde auto's wegrijden en dat was het. De vergadering ging over de ophef rond de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. Een aparte rechtszaak in Overijssel over een man die hoe dan ook gevangenisstraf wilde om betere zorg te krijgen. Hij leidt aan schizofrenie. Om zijn wens voor elkaar te krijgen sloeg hij twee vrouwen met een hamer op hun hoofd. Hij moet daar 6 jaar voor zitten en hij kreeg ook tbs met dwangverpleging. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. En de treinen tussen Vendraai en Boksmeer in Limburg gaan morgen weer rijden. Treinverkeer lag dagenlang stil door de grote natuurbrand die aan beide kanten van het spoor woedde. Maar vandaag kreeg de brandweer het vuur onder controle. Vervoerder Arriva zet de rest van de avond nog bussen in. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden.
3: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.
5: 1, 2, 3, 4.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met eraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vliegtuigen. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Gigagoedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. King.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Gianni Infantino stapt niet op als baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko, die hem unaniem steunt. Er is al wekenlang kritiek op Infantino vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen voor het WK voetbal, ook al had hij die plannen alweer ingetrokken. In Apeldoorn is een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1, waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot stil was gevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. En bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daarom met spoed camera's laten neerzetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstaande ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Als het aan een groep wetenschappers ligt, kan de accijns op benzine nog een stuk verder omhoog, meldt de Telegraaf. Van het geld dat oplevert, kunnen mensen met een laag inkomen een elektrische auto leasen, zodat die niet geraakt worden door de dure brandstof. In Frankrijk bestaat zo'n systeem al. En een enorme stunt op het tennistoernooi van Montreal. Tellen Griekspoor versloeg daar in 3 sets Alexander Zverev, de nummer 1 van de wereld. Griekspoor is daarmee door naar de derde ronde van het toernooi en moet het daar opnemen tegen de Hongaar Marozan of de Italiaan Arnaldi. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De laatste brandhaarden van de bosbrand in Veerhui zijn onder controle, zegt de veiligheidsregio. Aan het eind van de avond laaide het vuur op 2 plekken weer even op. Het nablussen zal nog wel even duren. De bosbrand die maandag begon, heeft een vierkante kilometer aan natuur in de as gelegd. De FIFA biedt zijn excuses aan leden die zich buitengesloten hebben gevoeld door de plannen van Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Het was niet de bedoeling en zaken hadden anders aangepakt moeten worden, staat in de verklaring. Het FIFA-bestuur blijft wel achter Infantino staan, die kan gewoon blijven zitten. Bij een explosie en een brand in een gebouw in de Bronx in New York zijn een dode en 14 gewonden gevallen. 6 van de gewonden zijn brandweermensen. De brand woedde op 3 verdiepingen en er waren meer dan 300 brandweermensen nodig om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de explosie is toch niet bekend. En bij de wieleretappe in de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux vrijdag is geen publiek welkom op delen van de berg. Het risico op bosbranden is te groot. Het regiobestuur had gevraagd om ook het parcours te veranderen en de berg van de